Ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay, ezel hay